0: Goedenavond allemaal en van harte welkom voor de vierde maal alweer in Nederland. From England, Queens!
1: Okay.